Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: De

0: zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Weer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit

0: toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden.

0: en zonnige periode in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Dit was

0: 6th Street.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackte Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui.

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Dit was

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Fly Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot...

Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: De headlines uit het nieuws. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Het bemanningslid is aangehouden. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot zo.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover.

Ja, zo is het leven, zeggen we dan. Hè. Robbie Neville, de opening programma Bond voor vandaag uit 1986. Deze C'est la vie. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek. Carol G en Bruno Mars hier zo. Met Still.

0: Dat waren ze, Carol G en Bruno Mars. Stil, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Na dit hedendaagse werk gaan we lekker terug in tijd met wat wij altijd noemen...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1961 met de Jive 5. Dit is My True Story.

0: Nou, wel meuk, 1961 van The Jive 5, My True Story, zo heet dan het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Ja, we gaan in de bonte muziekverzameling naar het jaar 2002 met Missy Elliott.

0: Heel veel de muziek van het jaar 2002. Missy Elliott hoorden we hier voorbij komen. For My People, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar 2012 met muziek van Calvin Harris en Florence Welch. Dit is Sweet Nothing.

0: 2012 muziek van Calvin Harris en Florence Wells. Sweet Nothing, zo heette het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier van Singa Bay. Dit is Uncle Jeff.

0: laten we alles hier naar binnen komen. Deze van Tsinga B, een nieuw werkje met de titel Uncle Jeff.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zeker in de Bond muziekverzameling na het jaar 1994. Nederlandstalige muziek, Henkie Wijngaard op zijn truck. De zon schijnt in mijn cabine.

0: niet zo lang meer. Henky Wijngaard, de zon schijnt in mijn cabine. Een plaatje van het jaar 1994. Henk inmiddels wat gezondheidsproblemen, maar volgens mij gaat het weer de goede kant.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En wij gaan op naar het half uur met deze muziek van Chicago uit 1973. Feeling stronger every day. Ik hoop dat iedereen dat in zich voelt.

0: En de headlines uit het nieuws.
1: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Het bemanningslid is aangehouden. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen. En daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot zo.

Toch een hele lekkere muziek uit 1982. Het is van Michael Jackson, Human Nature, de titel van de plaat. U bent er nog steeds bij in de bonte muziekverzameling. Gaan wij sommige draaien, 126 muziek. Feels, point to...

0: Muziek van het sommelier, Feels Port Part Point 2, maak er maar wat van.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Laten we gaan lekker terug in de tijd. 1968, dit zijn The Rascals.

0: Lekker hoor, die gaan we uit 1968 tijdens van The Rascals. People got to be free. Inderdaad, vrijheid is wel fijn als je dat een beetje hebt, hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007, Within Temptation. Dit is All I Need.

0: En dat was even terug naar het jaar 2007 met deze van Within Temptation. All I Need.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Muziek hier zo van The Cool Caps samen met DJ Pulpo Jones. Dit is Frühstück in

Cool Caps, een DJ Popo Jones. Vroegstuk in bed. Ja, gewoon lekker ontbijtje in bed met een eitje. Een sect hadden ze erbij, een croissantje hoorde ik in de tekst. Een gezellig boel daar in ieder geval. Bracht ons wel op het punt in het programma dat ik alvast afscheid ga nemen van nu. We zijn lekker op tijd, maar ze komen niet helemaal uit met de platen die nog hebben staan. Ze komen sowieso niet uit, maar we gaan wel kijken hoe ver we komen. Reageren op het programma kan altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel u dat ik u een hele fijne dag toe wens. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u aanstaan. Allereerst gaan we naar 2019. Mark Ronson en Like Eli. Late Night Feelings. Daarna Herman Brood en The Wild Romans. Still Believe. En als laatste hebben we dan nog een nieuw werkje klaarstaan van The Goodstock Project. Nummer met de titel Just Don't Stop. Ik zeg bedankt voor het luisteren.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten.

0: En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
1: De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.

0: The Band The Quick.
1: Frank Ruiten.
0: En The Rhythm of the Jungle.
1: De Donderdag Date.
0: Ja, goed dat je er bent.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar De Donderdag Date. Frank Ruiters. De Donderdag Date is gezondheidsnieuwsradio.
0: Heel goed dat je er bent, want we hebben ook weer heel veel interviews vandaag over gezond leven en gezondheidsnieuws. Maar daarmee krijg jij de tools om gezonder te leven. Met vandaag een gesprek met Birgit de Heij, docent en therapeut orthomoleculaire voedingsleer, over adrenaline en cortisol, de stresshormonen dus. We spreken met voedingsconsulent traditionele Chinese voedingsleer Jutta Kuller over de verwarmende voeding. En hier is Greetje van

0: Elton John zegt volmondig ja op de vraag, ben jij klaar voor liefde? Ja, tuurlijk.
1: De Donderdag Date.
2: Dit is de Donderdag Date met Frank Ruiters.
0: En tussendoor hoor jij blokjes met gezondheidsnieuws.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe studie laat zien dat kalanusolie kan helpen bij het verbeteren van de bloedsuikerregulatie en de insulinegevoeligheid bij mensen met overgewicht. Dit werd getest bij 266 volwassenen met buikvet en lichte insulineresistentie. De deelnemers kregen 12 weken lang ofwel kalanusolie of een placebo van olijfolie, soms in combinatie met een leefstijladvies. De beste resultaten werden gezien bij mensen die 2 gram kalanusolie per dag slikten en hun leefstijl verbeterden. Ook 4 gram kalanusolie per dag zonder leefstijlaanpassingen gaf verbetering. Dit effect was vooral zichtbaar bij mensen met lichte insulineresistentie. Mensen met ernstige insulineresistentie of diabetes type 2 zagen minder effect. Kalanusolie komt van een klein kreeftje uit koude zeeën en bevat omega-3 vetzuren, antioxidanten zoals astaxantine en plantesterolen. Deze stoffen kunnen ontstekingen remmen en helpen bij een betere werking van insuline. Kortom dus, kalanusolie kan een zinvolle en nuttige aanvulling zijn op gezonde voeding en beweging. Vooral voor mensen met beginnende problemen in hun bloedsuikerhuishouding. Meer onderzoek is wel nodig om het effect op de lange termijn te bevestigen. Zometeen hier Birgit de Heij van Ortomoleculair Centrum de Rietgors in Zeeland. Over de stresshormonen cortisol en adrenaline. Wie heeft er geen last van? Allemaal toch? Ja. Nog even feel-good muziek. Dit is de band Delegation. En je hoort doorlopend dit soort lekkere muziek. Dus ook daarvoor ben je goed bij de Donderdag Date. Delegation dus. Dit is hun nummer You and I.

0: We hebben nu contact met Birgit de Heij. Hallo Birgit.
1: Hey Frank, wat leuk je weer te horen.
0: Ja, welkom.
1: Mag ik je eerst een complimentje geven? We hebben al zoveel jaar contact en je doet het al zoveel jaar en ik vind het heel bijzonder. Zeker omdat we natuurlijk over onderwerpen spreken die in de gevestigde orde niet helemaal te pas komen. En dank voor al je inzet.
0: Wat leuk. Graag gedaan, Birgit. Ja. En vandaag zou ik graag met je even in willen gaan op hormonen. Een van de belangrijke hormonen die je krijgt als je heel veel stress hebt is cortisol. Dat kan natuurlijk even goed zijn, maar als je dat langdurig hebt, is dat slecht voor jouw lichaam. Ja. Wat kun je doen om die aanmaak van cortisol een beetje in balans te houden?
1: Ja, de aanmaak van cortisol. Eigenlijk kijk je dan eerst naar de adrenaline, want dat is wat er gebeurt. Hè? Je gaat eerst adrenaline aanmaken bij een stressreactie. En dan cortisol gaat dat weer naar beneden brengen, om de boel weer tot rust te brengen. Maar is het zo dat cortisol of adrenaline kan je inzetten, maar we hebben nog een stofje daarvoor en dat zijn de endorfines. In eerste instantie, ja, hoe maak je endorfines aan? Heel simpel, door een vrolijke, fijne jeugd heeft een kind veel endorfines. Als dat niet gebeurd is, dan is dat endorfinegehalte laag. Je gaat in de stress, dan gaan in eerste instantie de endorfines werken en dan pas de adrenaline. Dus dat zou heel fijn zijn. Heb je minder adrenaline aanmaak, heb je ook minder cortisol weer nodig om de boel recht te trekken. Nou, er zijn heel wat kinderen, maar ook volwassenen, die dus inmiddels te weinig endorfine in het systeem hebben. Wat zie je dan? Dat ze reiken naar de morfine-achtige stofjes die de endorfine vervangen. En dat noemen we dan de exofines. Denk aan de lactose, de gluten, de sojaproducten. Helaas valt spinazie daar ook onder. En ik zeg altijd, maar dat is mijn persoonlijke mening, ook suikers vallen eronder. Dus je gaat talen naar bepaalde voedingsstoffen die op zich misschien, suikers wel, maar en soja mag ook voor heel veel mensen, mag dat heel gezond klinken, maar die het systeem aantasten. Vooral het slijmvlies en het is zwaarder verteerbaar enzovoort. En dat wordt regelmatig gebruikt, ja. Dus dat is al één. Dus hoe meer endorfines, hoe beter je tegen de stress kan. En door die exofines wat op een lager pitje te zetten, wat minder te gebruiken, krijg je die balans tussen die endorfines en exofines weer wat beter. Kan je beter tegen de stress. Dan hebben we natuurlijk nog wat er gebeurt door stress is de obstipatie bijvoorbeeld. Sommige mensen krijgen juist dunne ontlasting. Dat is weer ook de link naar de hypothalamus. Want de hypothalamus zorgt voor dat fijn knijpen van die darmen. We zeggen altijd vezels helpen natuurlijk tegen obstipatie. Maar ook de link van de hypothalamus naar die darmen. En de hypothalamus kan al verslag zijn door virussen. Dan komt er nog eens een partij stress overheen. Of er is een trauma gebeurd. Natuurlijk ook een heel stressverhaal. Door veel invloeden van elektronica kan de hypothalamus van slag zijn. Nou, dan zie je dus dat die obstipatie komt puur doordat die hypothalamus door de stress bijvoorbeeld niet meer goed kan functioneren. Ja, wat kan je daartegen doen? Je moet ook je afvragen wat er nog meer gebeurt. Cortisol is ook een ontstekingsremmer. Op het moment dat wij in de stress gaan, gaat het lichaam, alles gaat uit balans en krijg je heel gauw laaggradige ontstekingen. En dan is die cortisol er weer om die boel weer op dat weer recht te trekken. Ja, het zijn allemaal bouwstoffen. Die cortisol moet ook aangemaakt worden. Weet je trouwens wat de bouwstof is van al de hormonen en ook van cortisol?
0: Dat is volgens mij onder andere cholesterol.
1: Ja, inderdaad. En weet je hoeveel mensen de cholesterolremmers gebruiken? Dat is zo gigantisch groot. Dus de hele bouwstof, ja, die wordt al geroofd dan door die cholesterolremmers. En dan kan je zeggen, ja, dus dan nodig, het cholesterol was te hoog, maar de norm voor het cholesterol is wel enorm verlaagd. Dus nee, we hebben eerder sneller een tekort. Het cholesterol dus ook hier als ontsteking, of cortisol is ook een ontstekingsremmer. Nou, uiteindelijk, dan zie je ook, cortisol wordt gebruikt. Op een gegeven moment heb je een overschot en op een gegeven moment zeggen die bijnieren, bekijk het maar, ga het nou maar zelf aanmaken. En dan moet je met je voedingsstoffen aankomen. Een van de bouwstoffen dan is bijvoorbeeld tryptofaan, kan je aan denken. Dat zit in je kip en in je kalkoen. Dat is weer een voorloper van je positieve stofjes, van je serotonine enzovoort. Maar ook fosfatidylserine is er eentje. Die zorgt bijvoorbeeld voor minder afgifte van cortisol. Nou, waar zit dat in? Ik vind het voor de vegetariërs wel eens vervelend, maar dat zit in orgaanvlees en in vette vis bijvoorbeeld. Omega 3 helpt om de cortisolrespons weer op te peppen. Dus dat is omega 3 is dan in de visolie. En stel dat je in de plantaardige voeding dat zoekt, die omega 3, dat zit aan spinazie en in de walnoten, eigenlijk in alle groene bladgroenten, dan zie je wel dat die omzetting van het plantaardige naar het dierlijke nog wel eens spaak loopt, omdat er wat enzymen tekort komen en andere vitamintjes en mineralen. Dus in dit geval is het wel belangrijk dat je direct die omega 3 uit die vette vis gaat nemen. Wat hebben we nog meer als oplossingen? Wil je het binnen de voeding zien, dan kijk je natuurlijk direct naar je darmflora. Want je darmflora communiceert met het hele systeem van de hormonen en de neurotransmitters. Ja, wat is die beste voedingsbodem voor die darmflora? Nou, Frank, na al die jaren radio.
0: Vezels. Bepaalde type vezels.
1: Liefst vezels, in dit geval uit groenten. Minder dus uit het tarwe en het speldverhaal vanwege de gluten, exofines. Maar ook minder uit de fruit. Dat zal je misschien verbazen, maar juist als mensen in een beetje onbalans zijn van die hele stresshormonen, dan is een teveel aan fruit activeert eigenlijk die onrust. Dus op dat moment weer minder fruit, meer groente. En wat minder aan de tarwe en de speld.
0: Ja. En eigenlijk moet je natuurlijk voorkomen dat adrenaline en cortisol zo nodig zijn en steeds worden aangemaakt door, dat is natuurlijk logisch, maar de oorzaak van de stress te proberen aan te pakken.
1: Ik ben het met je eens, maar we weten allemaal dat er sommige momenten zijn dat de stress in je leven komt en daar doe je niks aan. Dat komt van buitenaf.
0: Ja.
1: We kunnen wel praten en dat doe ik ook altijd met mijn cliënten, met mijn cursisten, studenten. Denk over de stress na in je lichaam die je zelf veroorzaakt. Door niet goed te zorgen voor je darmflora. Die gaat in disbalans. Dan maak je allemaal gifstoffen aan. Moet je ontgiften. Dat is stress. Je neemt iets tot je wat je niet goed kan verteren. Ik zie best dat veel ook. Hè, wat ik al zei. Lactose in al de koemelkproducten. Sommige mensen kunnen ook niet tegen die geit. Want er zit ook die lactose in. Maar je ziet ook bijvoorbeeld best wel veel een histamine overschot. Ja, dat geeft ook stress. Dus het is ook wat we zelf aanmaken of niet goed kunnen verteren. En op het moment dat je in de stress gaat, hop, gaat het hele systeem onderuit. Kan je slechter verteren, kan dat dus ook weer een stressbon opleveren. Dus eigenlijk moet je dan in de situatie van stress proberen zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. En dat is in eerste instantie die darmflora. Dus ga aan de koude zoete aardappelen bijvoorbeeld, maak je boterzuur aan. Geeft een boost aan energie en een boost aan je darmflora.
0: Ja, mooi. Ja, dat is een hele goede tip.
1: Ja, koude volkoren rijst doet hetzelfde.
0: Oh ja, ja, goed. Nou, graag praten we daar weer een volgende keer gewoon over verder, Birgit. Ja?
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor deze informatie tot zover. Tot de volgende keer.

0: de headlines uit het nieuws. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd, zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot...

Zometeen contact met Jutta Kuller over verwarmende voeding. We draaien er even een paar achter elkaar. Je hoort ook nog Rumor en I Can't Go For That. The finest.

0: We hebben nu een programma Jutta Color van de praktijk in Nijmegen. Hallo Jutta.
1: Hoi Frank.
0: Hi, er zijn periodes dat je het heel koud hebt. Denk aan de winter. Maar dan ben je ook eigenlijk op zoek naar voeding die je verwarmt. Dan heb je de neiging om wat meer kruiden in je eten te doen. En daar weer een beetje de warmte in te vinden. Ben je dan goed bezig?
1: Ja en nee. De Chinese geneeskunde die werkt inderdaad met temperatuurverschillen balanceren door middel van voeding. En daar is de Chinese geneeskunde super, super goed in. Dat wil zeggen, als je het heel koud hebt, als je lijf echt heel koud voelt, of je zit in een hele koude omgeving, dan is het natuurlijk niet handig om je lijf nog kouder te maken door voedingsmiddelen die afkoelend werken. En voedingsmiddelen die afkoelend werken, dat kan bijvoorbeeld yoghurt zijn, komkommer, groene thee werkt ook verkoelend, fruit werkt verkoelend, rauwkost werkt verkoelend. Dus hoe kouder je eet, hoe meer koel je ook je verteringssysteem af. En daar is dan uiteindelijk ook een link, dan kan je lijf de warmte niet meer produceren en het onttrekt het eigenlijk aan de ledematen. Zeggen de Chinezen. Ja, dat is echt de Chinese visie erop. Dus je zou kunnen denken, als het koud is, of je hebt het van binnen heel koud, dat je extreem moet stoken door heel veel hete voeding te nemen. En hete voeding is gember, knoflook, chili, kaneel. Dat zijn allemaal extreem verwarmende voedingsmiddelen, verhittende voedingsmiddelen.
0: Zwarte peper misschien ook?
1: Ja, alles. Ja, ja. Peper, sambal. Maar het probleem is dat wij dan niet meer bezig zijn met balans. Je bent niet bezig met warmte creëren, maar je veroorzaakt hitte. En hitte is ook niet goed. Ja, iedereen die hete voeten heeft, weet, dat is ook niet zo leuk. Ja, koude voeten zijn niet leuk, maar 's nachts de voeten uit bed moeten doen omdat die zo heet zijn, dat is ook niet de bedoeling. Dus de kunst is eigenlijk dat je warmte weer creëert voor het lijf zonder hitte te veroorzaken. Ja? En de warmte creëren door simpelweg het fornuis te gebruiken. Dat wil zeggen, eet meer warme gerechten. Niet maar één keer per dag, maar al het ontbijt of de lunch. Eet gerechten die het fornuis hebben gehad.
0: En mag het dan ook afgekoeld zijn? Dus dat je bijvoorbeeld 's ochtends iets van broccoli gaat stomen of koken?
1: Ja. Het mag. Het hoeft niet warm te worden gegeten, al zeggen we altijd het liefst minimaal kamertemperatuur. Dus als je dan een koude kippenpoot of aardappelsalade direct op de koelkast pakt, dan voelt het ook weer heel koud. Maar laat het even op kamertemperatuur komen. Dus dan mag het natuurlijk ook afgekoeld zijn. En dat biedt uitkomsten. Als je op werk bent, kun je natuurlijk daarmee ook nog een warm gerecht, zogenaamd warm gerecht eten. Dus als je dat doet, dan is het niet nodig om nog explosieve ingrediënten toe te voegen. Want dan kan het zijn, weet je, als je heel veel stookt, als je heel veel chili zou eten, dan droog je uit. En dan heb je straks een ander probleem, namelijk droge huid, droge slijmvliezen. En eventueel, als je in de overgang zit, wordt het allemaal nog erger met de opvliegers.
0: Ja, hitte aanvallen.
1: Ja.
0: Ja, dus je eten verwarmen in een koude periode werkt gewoon heel goed. En een heel klein beetje zout, een heel klein beetje peper voor de smaak, dat lijkt me het gewoon altijd wel prima, toch?
1: Ja, maar ook, kijk, kruiden zijn niet verboden. En kijk, daar gebeurt ook niks als je een beetje een keertje chili toevoegt. Maar als je de hele dag door kaneel, chili, gemberthee, curry enzovoort eet, dan is het weer een tik te veel van het goede.
0: Ja. En wat doen de Italiaanse kruiden, oregano en zo?
1: Ja, die hebben ook een verwarmende werking. En die zijn niet zo extreem natuurlijk als chili. En nogmaals, de kruiden zijn in principe welkom. Want dit maakt ook verteerbaar, dille, basilicum, peterselie, noem maar op. Maar de kunst is om dynamiek in het eten te brengen zonder explosies te veroorzaken. Dus beweging, smaak. Maar niet alles te heet te maken. Want dat kan een ander effect op het lijf hebben op den duur. Dat is een beetje de kunst.
0: En het lijkt me wel even heel verleidelijk om dat te doen. Maar dan ben je inderdaad het paard achter de wagen aan het spannen. Maar dan denk je ook, ik heb hitte, dat voelt helemaal goed. Ja. Maar je creëert blijkbaar inderdaad een ander probleem.
1: Het is je zou daarmee met beleid. Hè? Kijk, nogmaals, het is niet erg een beetje knoflook enzovoort, maar het gaat erom dat je niet stookt, want dan droog je het lijf uit.
0: Ja. En wat doen uien? Want dat is heel vaak, je bakt een beetje uien en een beetje knoflook vaak bij elkaar. Zijn uien ook verwarmend? Of hittevormend?
1: Ja, licht verwarmend. Daar is weer de vraag, hè? Als je die heel hoog op hoge temperatuur bakt, is dat ook weer een beetje anders dan dat je die fruit? De knoflook is veel keren warmer. Dus het is ook, dat zeg ik ook heel vaak, het is nooit een voedingsmiddel. Dus het is nooit de knoflook die de boosdoener is. Maar het is een combinatie en een stapeling van dingen. Ja, voor een beetje knoflook krijg je geen hitte, maar, of raak je niet uitgedroogd. Maar als je daar heel veel andere dingen nog bij doet die ook verhittend zijn, dan wordt het moeilijker voor het lijf. Om de koeling ook nog een beetje op orde te houden.
0: Ja, dat lijkt in mijn ogen chili inderdaad en Spaanse peper en sambal en dat soort dingen eigenlijk het meest verhittend.
1: Ja. Ja, maar vergeet ook niet de koffie bijvoorbeeld. Overmaat aan koffie werkt ook uitdrogend. Overmaat aan zwarte thee werkt uitdrogend. Overmaat aan gamberthee. Hè? En als mensen dan ook nog roken. Dan heb je allerlei factoren. Stress is ook weer een hittefactor. Ja? Dus het is een mengeling vaak van factoren die ons lijf kunnen oververhitten.
0: Ja, dus dan moet je dus niet die middelen grijpen, die kruiden grijpen. En als je nou te veel hitte hebt, is het dan nog slim om iets te gaan doen om te verkoelen? Of zeg je nee, je moet gewoon de boel in balans brengen?
1: Nou ja, stap 1 is voorzichtig met alles wat heel verhittend werkt. Als je hittekenmerken hebt. En hittekenmerken zijn opvliegers, maar ook 's nachts transpireren, het gevoel van warmte, ontstekingen, altijd een hittekenmerk. Dan is de bedoeling om letterlijk, daar moet je echt voorzichtig zijn met alles wat verhittend werkt, dat die hete randjes eraf gaan. En je moet met beleid ook een klein beetje koeling toevoegen. En de truc is dat je het kouder maakt in je voeding, maar dan zonder het verteringssysteem plat te leggen door al die koude. Ja, dus altijd een beetje, hoe moet je het zeggen, een goed midden zien te vinden tussen iets wat je verteringsvuurtje niet blust, maar tegelijkertijd ook niet zoveel hitte creëert dat je hittekenmerken niet weggaan of verergeren.
0: Bijvoorbeeld een paar plakjes komkommer gaan eten, dat is een beetje verkoelend lijkt mij.
1: Ja, je zou kunnen, ja precies, aanvullend iets koudere dingen, vooral niet te veel hete dingen eten. Dat helpt ook al als je die weglaat. Dus het weglaten is een belangrijke, het verminderen is een belangrijke. Dus in dit geval, ja, verminderen van de hete kruiden. Eventueel naar de koffie kijken, hoef je niet om nul te zetten, maar 6 kopjes zijn dan vaak al te veel. Ne? Dus dat is bijna niet meer bij te blussen.
0: Nee. Nou Jutta, hartelijk bedankt voor het antwoord op deze vraag.
1: Jij ook bedankt.

0: Gezondheidsnieuws.
1: Ja, er komt weer een blokje aan, hoor.
2: Frank Ruiters met de donderdagdate.
1: Uit een grote analyse van 67 studies blijkt dat mensen met de ziekte van Alzheimer vaak lagere bloedwaarden hebben van belangrijke vitamines. Het gaat vooral om vitamine C, D, E, foliumzuur, dat is vitamine B11, vitamine A en B12. Bij Alzheimer-patiënten was het niveau van vitamine C het laagst vergeleken met gezonde mensen. Deze vitamines spelen een rol bij het beschermen van de hersenen tegen schade, bijvoorbeeld door het verlagen van oxidatieve stress. Ook lage vitamine D-niveaus worden in verband gebracht met slechtere cognitieve prestaties. De onderzoekers denken daarom dat het aanvullen van deze vitamines in een vroeg stadium van Alzheimer kan helpen om geestelijke achteruitgang te vertragen. Ze benadrukken dat dit nieuwe mogelijkheden biedt voor de behandeling en verder onderzoeken naar het effect van vitaminesupplementen bij Alzheimer. Mensen die een hartaanval hebben gehad leven vaak langer als ze voldoende vitamine D in hun bloed hebben en fysiek actief blijven. Uit een langlopend onderzoek blijkt dat mensen met de hoogste vitamine D-waarde tot wel 37% minder kans hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen met lage waarden. Ook de kans om in het algemeen te overlijden was bij hen 32% lager. Daarnaast bleek dat mensen die regelmatig bewogen, dus dat betekent meer dan lichte inspanning, 28% minder kans hadden om te overlijden aan hartproblemen. Hun algemene sterfterisico lag 16% lager. Het grootste risico liep de groep die én weinig bewoog en een tekort aan vitamine D had. Zij hadden slechts zelfs 3 keer zoveel kans om te overlijden tijdens de onderzoeksperiode. Deze studie volgde bijna 5000 mensen die eerder een hartaanval hadden gehad over een periode van ruim 14 jaar. Kortom, voldoende vitamine D en actief blijven kan je kansen op een langer leven na een hartaanval aanzienlijk vergroten. Straks nog meer gezondheidsnieuws. Dat weet je, hè? Eerst even luisteren naar wat Debbie Depp te zeggen heeft. Zij is niet bekend bij mij, maar het komt uit ergens in de jaren 80. Het plaatje heet When I Hear Music. En zij heet dus Debbie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostin zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot...

muziek bij de Donderdag Dates. In het tweede uur. Leuk dat je er bent. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en dit soort lekkere feel-good muziek. Ja, vang dus. En straks hebben we hier Greetje van der Ede en psycholoog Joke de Wulf.

0: Ja, er zit wel een heel gek trommeltje in, hè? Vind ik wel. Die effecten zijn wel leuk. Cool in the gang dus.
1: Bij Troy Bassi, de Hetman Bassi, Groepje Bassi, wat Boskanaar, de Donderdag Dead.
2: Donderdag Dead.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Een Iraanse studie laat zien dat spirulina kan helpen bij mensen met prikkelbare darmsyndroom met verstopping. De deelnemers die 12 weken lang elke dag spirulina slikten, voelden zich duidelijk beter dan de mensen die een placebo kregen. Ze hadden minder klachten van hun darmen en voelden zich ook mentaal beter. Daarnaast verbeterden hun darmwand en ontstekingswaarden gingen omlaag. Spirulina bleek veilig te gebruiken zonder bijwerkingen. Waarschijnlijk werken de antioxidanten in spirulina mee aan het verlichten van de klachten. Het kan ook helpen bij stress, angst en somberheid die vaak samengaan met prikkelbare darm. Wel zeggen de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar andere vormen van IBS of prikkelbare darmsyndroom en ook hogere doseringen. Samengevat dus, spirulina lijkt een veelbelovende aanvulling te zijn voor mensen met verstoppingsklachten door een prikkelbare darm. Een beetje zon is goed voor je gezondheid en kan zelfs helpen om het verouderingsproces af te remmen. Zonlicht, vooral infraroodstraling daarvan, ondersteunt bijvoorbeeld je energiefabriekjes, de mitochondriën, en vermindert ontstekingen. Ook helpt zonlicht je lichaam om vitamine D aan te maken, wat belangrijk is voor sterke botten, een goed immuunsysteem en mogelijk ook nog veel meer gezondheidsvoordelen heeft. Maar te veel zon is schadelijk, het kan je DNA beschadigen, ontstekingen veroorzaken en huidveroudering versnellen. Door overmatige zonblootstelling kunnen huidcellen stoppen met delen en dat leidt dan tot rimpels en ouderdomsvlekken. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden. Dagelijks een beetje zon is gezond. Denk dan aan zonnebrandcreme, een hoed of beschermende kleding. In de winter of bij weinig zon kun je vitamine D ook als supplement nemen. Zo houd je jezelf gezond en vertraag je mogelijk het ouder worden. Straks hier bij de Donderdag Date, Greetje van der Ede van de praktijk Natuurbalans. Zij vertelt over het inzetten van essentiële oliën bij ADHD. Dus problemen met je concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Ja, wat kan je dan helpen om toch een beetje te focussen? En je aandacht te houden bij dat wat je wil en dat wat je belangrijk vindt. Ik ben blij dat Greetje met ons wil meedenken. Ja, en dan moet ik dit dan aankondigen. De Tramps natuurlijk. Dit is Disco Inferno.

0: wanted to be cool, which led you to smoking, which led to a pack a day. Then you met that special someone, which led to starting a life with them, which led to wanting to live longer, which led to quitting. Then you heard you may be at risk for lung cancer, which led you to getting a low-dose CT scan. If you smoked, get scanned. Talk to your doctor and learn more at savedbythescan.org. Brought to you by the American Lung Association and the Ad Council.
1: Contact nu met Greetje van den Ede van Natuurbalans. Hallo Greetje.
2: Hallo Frank.
1: Fijn je te spreken. Ik heb al van tevoren begrepen dat jij heel graag wil ingaan op essentiële oliën voor mensen die last hebben van ADHD. Hè? Dus heel snel afgeleid raakt, geen focus kunnen houden en misschien ook impulsief gedrag en moeite met plannen hebben.
2: Ja, inderdaad. Ja, er zijn inderdaad wel een aantal essentiële oliën die door heel eenvoudige inhalatie of verstuiving, die toch wel bepaalde acties, bepaalde effecten kunnen hebben bij mensen met concentratiestoornissen, zowel bij kinderen met ADHD of overactiviteit of moeilijke concentratie, maar ook natuurlijk bij volwassenen. Hè. Die oliën die zijn verschillend uit te kiezen en anders in te zetten natuurlijk. Hè.
1: Ja, en ik weet wel dat het een heel hardnekkig probleem is, dus mensen kunnen er echt enorme last van hebben, het is echt belemmerend. Een middel wat veel wordt ingezet is ook methylphenidaat, want het pept eventjes een beetje op en het werkt maar tijdelijk. Maar welke essentiële oliën kunnen dan iets betekenen en hoe kan je dan daarmee experimenteren als je ADHD hebt?
2: Ja, het woordje experimenteren is natuurlijk een beetje veel gezegd, hè, want die essentiële oliën zijn wel degelijk onderzocht. Maar het is zo dat je natuurlijk moet uittesten op welke manier, welke oliën voor wie geschikt zijn, hè. En dan zijn er een aantal toppers, ik zal ze even opnoemen. We hebben de echte lavendel, we hebben de roomse kamille, de mandarijn, de marjolein, de zoete sinaasappel, de bergamot en de citroen. Dat zijn eigenlijk de 7 hoofdzakelijke oliën die gebruikt worden bij kinderen met hyperactiviteit, moeilijke concentratiestoornissen. Maar ze doen nog veel meer en dat is eigenlijk wel heel fijn dat je met zo'n natuurlijke middelen ook bijvoorbeeld niet alleen de rust en de ontspanning kan geven aan de kinderen en ook de concentratie kan verhogen, maar bijvoorbeeld dat je ook de depressiviteit, de somberheid bij sommige kinderen die er is, kan laten verbeteren, maar ook de kwaadheid. Sommige kinderen hebben een bepaalde kwaadheid, frustraties in zich die zich soms uiten in gedragsstoornissen. Hè, ook die dingen die kunnen eigenlijk enorm verbeteren met de toepassing inhalatie van essentiële oliën.
1: En van deze 7 oliën, is er dan van alle evenveel of moet je een bepaalde verhouding dan aanhouden?
2: Ja, de ene olie is meer geschikt voor de ene toepassing dan de andere. Wat ik net zei, die gedragsstoornissen, frustratie en zo, dan springt de echte lavendel er helemaal tussenuit, bovenuit. Hè. Nu echte lavendel samen bijvoorbeeld met een citroen of bergamot, ik zal een van die 2 verkiezen om in een inhaler te doen en aan een kind die kwaadheid voelt, die frustratie voelt, zodanig dat hij die in zijn zak of in haar zak kan hebben. En als die voelt dat die emoties opkomen, dat die kan gaan echt inhaleren aan die inhaler die je dan zelf gemaakt hebt.
1: Dus die zou mee moeten naar school en dan eventjes uit je broekzak en even gaan ruiken voordat je de les instapt?
2: Ja, dat kan. Natuurlijk een inhaler maken. Misschien zeggen veel mensen, oh, dat is voor mij te ingewikkeld. Je kan ook gewoon een mooi doekje uitkiezen en 's ochtends 1 druppeltje lavendel en 1 druppeltje citroen bijvoorbeeld of bergamot op dat doekje doen. En dat doekje kan het kind heel de dag door regelmatig aan gaan ruiken. Waardoor dat er toch wel een andere sfeer gaat komen en dat die toch wel rustiger gaat worden en ook zich beter gaat kunnen concentreren.
1: Ja, dus deze 7 olie die je net aan het begin noemde, dus echte lavendel met name, bergamot en citroenolie, die kunnen werken op de concentratie en dan de werking is eigenlijk via het inademen, via de neus.
2: Ja, dat is de snelste werking via het inademen. Dat is ook eigenlijk het makkelijkst en het gaat snelst in onze door de bloed-hersenbarrière. Dat weten we, dat die essentiële olie daar doorgaan. En het effect is dan ook zeer snel. We gaan hier niet spreken, bij kinderen spreken nooit van inname van essentiële oliën. Je kan natuurlijk wel masseren met essentiële oliën, maar als we het echt eenvoudig willen houden en heel snel resultaat, dan gaan we gewoon naar inhalatie gaan. Dat is echt wel zeer fijn om dat op die eenvoudige manier eigenlijk te kunnen gebruiken.
1: Bij kinderen spreken we nooit van het innemen oraal. En bij volwassenen met ADHD, zou dat nog een optie zijn van een aantal druppeltjes per dag van elke olie?
2: Eigenlijk heb ik liever dat de orale inname wordt voorbehouden bij echt zware problemen en dan onder toezicht van een therapeut of een arts. En dan denk ik vooral aan bijvoorbeeld infecties in de darmen, zware candida's enzovoort enzovoort. Echt in die gevallen, hè, want we gaan niet met een kanonbal schieten op een mug, zeg ik altijd. Dat is eigenlijk niet nodig. Plus het feit dat die inhalatie zo snel zoveel effecten in onze hersenen teweeg brengen. Hè. Al die neurotransmitters die vrijgezet worden, al die effecten gebeuren zeer snel. Dus ook bij volwassenen heel eenvoudig inhaleren.
1: Mooi. En weet jij ook, is het ook wel eens wetenschappelijk onderzocht? Want dat vraagt men dan altijd natuurlijk. Als je dat tegen een kritisch iemand zegt, van ja, maar is dat ook wel wetenschappelijk bewezen? Weet jij dat, deze...
2: Ja, er is heel wat bewezen. Ik ben nu net een onderzoek aan het lezen over de GABA, over het gamma-aminobotersuur, ja. Over de effecten die de inhalatie van essentiële olie daarop heeft. Ik ben net aan een hele studie bezig van, ik denk, een zevental uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken van op PubMed. Over de vrijzetting van die neurotransmitters door inhalatie van essentiële olie. En dat is wel... goed om te weten dat dat echt wel onderbouwd is. Natuurlijk, je moet weten welke olie je inzet voor wat. Hè? Serotonine, dopamine, endorfines. Wat wil je bekomen? Wil je meer of cortisol, rustgevende dingen hebben? Of melatonine om meer te slapen? Dus dat is allemaal onderzocht en dat kan je eigenlijk dat kan je nalezen in die wetenschappelijke onderzoeken. Nu, uiteraard niet iedereen kan daarmee bezig zijn, dus ik heb al die onderzoeken wel verwerkt in de recepten van het groothandboek aromatherapie, zodat mensen heel eenvoudig kunnen zien, die olie zijn daarvoor geschikt, die zijn daarop getest en die zijn zeer efficiënt daarvoor. Ja. Die kunnen we inzetten om het eenvoudig te houden.
1: Ja, nou, fantastisch. Goed om te weten ook voor jongeren en kinderen en volwassenen met ADHD-klachten, dat er echt ook iets aan te doen is op een hele natuurlijke, milde manier en je kunt uitproberen of het voor jou werkt.
2: Ja, eigenlijk zou men dat ook in de scholen kunnen gaan toepassen natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is misschien niet zo evident om dat in te zetten. Ik weet wel dat men dat soms in crèches ook gebruikt. En ook in ouderlingentehuizen.
1: Prachtig.
2: Voor mensen die dan ook die rusteloosheid ervaren. Hè. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de kinderen die rusteloosheid aanvoelen. Hè.
1: Ja.
2: Dus het is mooi om in te zetten.
1: Prachtig, ja, voor iedereen denk ik. Hè? Sowieso,
2: ja,
1: de hele klas.
2: Ja. Absoluut.
1: Ja. Heel mooi, fijn. Dankjewel, Greetje.
2: Graag gedaan.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: still.
1: Jemig, wat een mooi nummer, hè? De Commodores. En stil. Zo.

0: De headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. Onderzoeker Gert Oostin heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten. En tot

0: Gezondheidsnieuws.
1: Collageen is het meest voorkomende eiwit in je lichaam. Goed voor zo'n 30% van al je eiwitten. En het zit overal. In je huid, haar, nagels, botten, gewrichten, bloedvaten en organen. Eigenlijk is het de lijm die alles in je lichaam bij elkaar houdt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat collageenpeptiden kunnen helpen om de huid gezonder te maken en tekenen van huidveroudering tegen te gaan. Zo liet een onderzoek uit 2021 zien dat vrouwen tussen de 45 en 60 jaar na 12 weken collageen innemen 35% minder rimpels hadden. En een grote meta-analyse van 26 studies in 2023 bevestigde dat collageensupplementen zorgen voor meer huidhydratatie en soepelheid. Kortom, collageenpeptiden zijn een gemakkelijke manier om je lichaam te helpen om meer collageen aan te maken en je huid dus ook jonger te houden. Nieuw onderzoek laat zien dat vrouwen die gezond leven minder kans hebben op borstkanker. Vooral vrouwen die goed de adviezen van de World Cancer Research Fund opvolgen, verlagen hun risico. Die adviezen zijn gezond eten, dat betekent veel groente, fruit en volkorenproducten. Genoeg bewegen, op een gezond gewicht blijven. Weinig of geen alcohol drinken en zo min mogelijk bewerkt vlees en fastfood. Niet roken en borstvoeding geven tellen ook mee. Uit de studie bleek dat vrouwen die zich hier goed aan hielden 16% minder kans op borstkanker hadden dan vrouwen die dat niet deden. Dit effect was vooral duidelijk bij vrouwen na de overgang. Van alle factoren zijn gewicht, beweging en alcoholgebruik het allerbelangrijkste voor het verlagen van het risico. En de boodschap is dus, je hoeft niet perfect te leven, maar elke gezonde keuze helpt om het risico op borstkanker te verlagen. Zometeen hier psycholoog Joke de Wulf. Zij praat ons bij over wat is nou precies overprikkeling en hoe kan je dat voorkomen. En dit zijn de mensen die heten Parcels.

0: Joke de Wulf is nu in het programma. Hallo Joke.
1: Hallo, dag Frank.
0: Hallo. Slaap is natuurlijk enorm belangrijk, fundamenteel voor onder meer herstel, je goed voelen, voor je stemming.
1: En ja, zijn er mensen, absoluut.
0: Ja, dan zijn er mensen die hebben daar problemen mee. En jij geeft ook aan, bij een grote groep van de mensen speelt overprikkeld zijn een rol. Kun je dat misschien toelichten?
1: Ja, daar weten we ondertussen steeds meer over. Hè, over de werking van het brein en de impact van de prikkels die in onze huidige maatschappij daar zo een grote rol in spelen. Hè. Want er is lang gezegd van het zijn een aantal randfactoren, hè, zoals blauw licht, waar dat je goed moet mee omspringen, en koffie, en alcohol, en voeding, en beweging. En dat is natuurlijk, dat klopt allemaal. Hè. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar we zien wel, als slaaptherapeut zie ik dat ook in mijn praktijk, en ik hoor dat ook bij mijn collega's, en ook onderzoek wijst het uit, dat de overprikkeling van het brein eigenlijk een van de, zo niet tegenwoordig, de grootste slaapverstoorder is.
0: Hoe ontstaat die overprikkeling?
1: Die overprikkeling heeft eigenlijk te maken met het feit dat wij van het moment dat we 's morgens opstaan tot dat we gaan slapen, ons brein eigenlijk non-stop actief is. Als je vraagt aan mensen van, neem jij bijvoorbeeld jouw mobieltje of je gsm 15 minuten nadat je wakker geworden bent, dan zegt de meerderheid, ja, binnen de 15 minuten nadat ik wakker ben, heb ik mijn mobieltje wel in de hand om berichten te checken, of het nieuws te checken, of mails te checken, of eens te kijken. Van alles. Hè? Dus dat wil zeggen dat eigenlijk onmiddellijk, hè, want dat is onmiddellijk een hele grote toevoer van informatie die binnenkomt. Hè, als je het nieuws gaat checken, of WhatsApp-berichtjes die nog binnengekomen zijn, of social media, dat is onmiddellijk een hele grote toevoer van informatie. Dus jouw brein gaat onmiddellijk op actief. En dat stopt niet meer de hele dag door, hè, want dan ga je naar je werk en daar komen dan ook van alles komt dan binnen, en dan ga je naar huis en dan in eerste instantie ben je dan ben je ook bezig met de omgeving daar, misschien als je een gezin hebt of iets anders, maar dan daarna vaak, hè, gaan mensen dan televisie kijken of toch nog de gsm bij de hand en sociale media checken tot vlak voor ze gaan slapen, hè, of nemen ze ook de telefoon mee in bed om zelfs in bed ook nog een beetje brainless te scrollen, want ja, dat is wel ontspannend en dat is wel fijn en zo, terwijl dat we weten dat eigenlijk al die input van televisie en van sociale media en van internet, websites, eigenlijk vallen onder pseudo-ontspanning, hè, zou je kunnen zeggen. Het is niet echt ontspanning. Je hebt wel het idee, ik moet hier niet bij nadenken, maar je brein moet wel actief blijven, want die moet wel al die informatie gaan verwerken. Hè. Dus die is eigenlijk non-stop, van 's morgens tot 's avonds, is die actief, waardoor, en die krijgt geen ruimte om eventjes te gaan processen, waardoor dat je dus inderdaad een overprikkeld brein krijgt. En een van de gevolgen daarvan is dat je dus moeilijk in slaap valt, ofwel wakker wordt 's nachts en niet meer kan inslapen, of te vroeg wakker wordt 's morgens.
0: Ja. Heb je ook een tip om dat dan te voorkomen? Want voor een deel ga je natuurlijk gewoon door met die gewoontes van ik pak weer de telefoon. Zou je bijvoorbeeld pauzes kunnen inlassen van een kwartier, dan niks doen of zo?
1: Ja, absoluut. Het begint eigenlijk al bij het begin van de dag en het einde van de dag. Dat zijn eigenlijk twee cruciale momenten als het gaat over zowel ons stresslevel als ook onze slaap. Dat eigenlijk de ochtendroutine en de avondroutine, of het ochtendritueel en het avondritueel, zo belangrijk zijn om die in alle rust eventjes te laten verlopen. Te zeggen van oké, ik sta op, ik ga douchen of ik ga eerst ontbijten. Ik doe dan wat nog moet gebeuren met kinderen of zonder kinderen, of lunch maken of ik weet niet wat. Maar ik ga niet onmiddellijk op die gsm, of ik ga niet onmiddellijk die tablet aanzetten en nieuws laten binnenkomen enzovoort. Ik wacht daarmee tot ik bijvoorbeeld op het werk ben, of ik wacht daarmee tot een bepaald uur. Maar ik geef mijn brein even de tijd om echt rustig wakker te worden, rustig in actie te komen, heel geleidelijk aan, en niet zo bam bam van de ene moment in de andere, als het ware. En s'avonds is dat hetzelfde. Hè? Dus ook s'avonds heeft ons brein heel veel nood aan ontkoppelen, aan deconnecteren. Dat is niet voor niets dat het recht op deconnecteren, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar ondertussen in België is het wel opgenomen in de Belgische wetgeving. Hè? Het recht op deconnecteren, dus heel veel rond te doen in bedrijven en organisaties. omdat ze ook wel zien, hè, omdat dat ook wel duidelijk is van ja, ook 's avonds heeft dat brein heel veel nood aan ontkoppelen. Om de informatie die er doorheen de dag geweest is, om dat eventjes geen nieuwe informatie nog aan toe te voegen, zodat het brein tot rust kan komen voordat je zachtjes de nacht inglijdt. Ja, dus het avond- en het ochtendritueel zijn heel belangrijk, maar ook momenten doorheen de dag. Gelijk dat je zegt, hè, pauzes inlassen. Absoluut. Hoeft niet zo lang te zijn. 5-10 minuutjes. Neem een lunchpauze en ga eventjes naar buiten wandelen. Als je in de auto zit, focus dan op het rijden en ga niet ondertussen nog bellen of naar de radio luisteren, want dat is ook weer even nieuwe informatie. Als je op de fiets zit, focus dan enkel op het fietsen. En laat ook daar de podcast of de oortjes voor wat ze zijn. Dat zijn zo momenten. Mensen zeggen dan vaak, ja, maar mijn gedachten die schieten dan van links naar rechts. Ja, dat is oké, hè, omdat dat dan echt aan het processen is. Dan ben je eigenlijk van alles aan het verwerken op dat moment. Want als je die ruimte niet neemt overdag om te gaan verwerken, dan gaat jouw brein die ruimte 's nachts wel nemen.
0: Ja, hè, zo
1: dat is wat
0: dat
1: we dan zien, dat mensen slechter slapen.
0: Dus eigenlijk is de oplossing niet eens zo moeilijk, maar het vraagt wel omdat je een nieuwe gewoonte gaat aanleren aan jezelf. En niet in die verleiding gaat, want ik moet toch die telefoon even checken naar een berichtje, toch nieuws kijken. Gewoon laat hem even liggen.
1: Ja. Ja, absoluut. Het is inderdaad, het is gemakkelijk gezegd, maar het is niet zo gemakkelijk toegepast. Omdat die verleiding, natuurlijk die telefoons, ook die programma's op de televisie, al die devices en al die zijn daar natuurlijk ook voor gemaakt. Hè, om ons daar naartoe te zuigen, hè, want ieder bliepje, ieder berichtje, ieder likeje, ieder ook wat dat we zien op de televisie, hè, dat maakt heel veel dopamine vrij, dat stofje in ons hersenen, dat is eigenlijk instant dus je zou kunnen zeggen dat is een instant beloning dat we elke keer krijgen, hè, zo'n korte roes als het ware, en dat geeft een goed gevoel, en die dopamine die daalt heel snel, dus je hersenen willen dat goed gevoel, willen die roes opnieuw, dus gaan zoeken naar hoe kan ik dat hier terug verkrijgen, en vandaar dat we zo gemakkelijk naar die telefoon gezogen worden, hè, of naar die tablet gezogen worden. Ja. Dus het is gemakkelijk gezegd. Precies. En het is ook heel gemakkelijk van, las pauzes in en pas die rituelen aan. Maar het vraagt inderdaad discipline en een nieuwe gewoonte. Het duurt ongeveer 62 dagen, heb ik me altijd laten vertellen, om je eigen te maken en te echt te integreren in je systeem. Dus het vraagt dan wel wat aandacht, hè, om echt daar heel bewust mee bezig te zijn en inderdaad te zeggen van, bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan, zet ik al die devices uit. Hè, zet ik de gsm uit, zet ik de tablet uit, zet ik de televisie uit en ga ik iets anders doen, zodat mijn brein de tijd krijgt om geen nieuwe, of toch alleszins geen nieuwe informatie meer moet verwerken.
0: Te verwerken. Nou, goede tips. Ja. Goed om ook nu even weer bij stil te staan. Joke de Wulf, hartelijk bedankt voor de informatie.
1: Heel graag gedaan.

0: saxofoon.
1: Ik het wel, hè?
0: Earth, Wind & Fire en After the Love's Gone. Dat is bijna de... Ik zie nog maar 3 minuten of 4 minuten op de teller staan. Dit was de donderdag date voor nu, maar ik vond het weer zo leuk dat we zien elkaar gewoon dezelfde plek, dezelfde tijd, volgende keer. Ja, toch, doen we.
2: Date Undertag Date. Break Rooters.
0: Kijk op de website voor meer informatie. Dat is www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. Dat klopt. Dat klopt. Dus ik zie jou volgende keer weer, hè?
2: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Als laatste, ja, nog maar een paar minuutjes dan, Suzy Q. Een dame die niet zo bekend is. Get up and do it again. Nog een keer. Nou, beginnen we weer opnieuw met de quick. Nee hoor. Hey, ik zie je gewoon de volgende keer. Volgende week. Doei.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jette is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Tot 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel on the cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rein Roosendaal.

Ze hadden maar twee singles in de top 40. En dit was de grootste hit voor ze. Lime and Your Love in de remix 1984. Bij noteren, dit waren deze single en ook de discotheken regelmatig te horen. Goeiedag, welkom bij Let the Beat Take Control met Rijn Roosendaal. De jaren 70, jaren 80 en jaren 90. Disco is er weer. Soms kleuren wat buiten de lijntjes. En ook jij kunt het bepalen. Ook welkom de mensen die getuigen zijn van de making-of. Marian die kijkt alweer mee, reageert en zegt oh lekker Lime. Allerlei jeugdherinneringen komen weer boven. Er wordt gedanst daar in Zevenaken. Dat u al. En de radio gaat een streepje harder op tv. Vang voor iets dan tot je krijgt. Je kunt meekijken in ieder geval als je getuige bent van de making-of. Meeluisteren via DHB ook in Den Haag en Woerden. Excellent FM staat ook aan. En je kunt het allemaal gewoon volgen als je dat wil. Meekijken via www.discoclassicradio.nl en www.excellentfm.nl. En reageren, je platen aanvragen, kan via rijn@discoclassicradio.nl. De discotheek is geopend.

0: Komt allemaal goed.
1: Don't worry, King of the Bee. Terug van 1990 al hier in deze radioshow. Heet Let the Beat Take Control. In de jaren 70, jaren 80 en jaren 90 centraal staan. Maar ook soms er wat buiten. En dan meestal aan de bovenkant. De jaren 60 disco hebben we niet echt, maar daarbuiten wel. En ook deze oude bekende Shalimar. Now I Can Make You Feel Good. Terug van 1982.

In de lange uitvoering. Dit zijn en Keep On 1982. Leidt ons weer naar deze groep. Moet je zelf achter de radio. CC Catch. En dit zingt de weg denken aan vakantieliefdes. Blauwe ogen. Blauwe stranden. Dat mooie blauwe water. De zee. CC Catch en Picture Blue Eyes is terug.

0: Sissy Kent, zijn pinkje op de lijst. Terug naar 1986. Wat blauwe ogen wat niet kunnen doen. Dan hangt het er maar vanaf wat je in een blauw oog ziet. Blauwe iris. Of zie je een ander blauw oog. Fijn, dit wordt ingewikkeld. Laten we maar naar het deel in de koffer gaan. Twee platen met een duidelijke relatie. Vandaag hebben we weer wat leuks uitgezocht. En als je daarvoor goede ideeën weet, kan niet vaak genoeg zeggen. Je kunt het gewoon melden via reinet@discoclassicradio.nl. Ga twee werkjes bij elkaar zoeken, hebben wijzen dat ze een relatie hebben. Het kan een remake zijn, dat is vaak zo. Maar soms ook weer die lijn gewoon gejat. Of andere zaken die verwerkt zijn in de koffer. Eerst het deel dan de cover. Doen we vandaag met de twee volgende werkjes. In het kader van de mail-die-lijn is geleend. Maar het is ook wel een beetje een remake stiekem. Wat hebben we vandaag? Want nu, het was in 1989 dat Jody Watley de single Real Love uitbracht. Was meteen de grootste hit van Jody Watley. Had 3 singles in de top 40. Real Love was de grootste hit. Deed het 6 weken in de top 40 en haalde nog de 19e plaats. Andere hits waren Friends en Looking for a New Love. En in Tripade bleef kleven. The One You Need. Dat waren de 4 singles die voorkwamen in Nederland. In dit verhaal lijstje zoals het gaat om Jody Watley. In 1996 Third Nation. We gaan de single middag weer een beetje verbouwen. Meer in een dancejasje. Echt met een look and feel van de jaren 90. En ik denk dat het niet verkeerd is gedaan. Third Nation Real Love heeft niet in de top 40 gestaan. Maar ze hadden wel een hitje met I Believe. Dat was in de jaren 90 wel een hitje. En hebben we ook regelmatig gedraaid in een langere uitvoering. Hoe dan ook, je mag zo'n plaatje leuker vinden. Als je dan van Jody Watley, Real Love uit 1989. Of via de versie van Third Nation en Real Love in de Radio Edit uit 1996 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Het valt niet mee om echt liefde te vinden, dat blijkt wel. Het origineel in de cover, Jolly Wadley, Real Love uit 1989. Was de inspiratiebron van Third Nation. Real Love uit 1996. Leuk remix, vind ik persoonlijk. Misschien denk je er anders over. Laat het mij maar weten via Rijnnet@discoclassicradio.nl. Je kunt je verzoekjes daarop kwijt. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Nu Chic en My Feet Keep Dancing. Terug naar 1979.

voor nodig om dan de titel te vinden. Ik kan me nog herinneren dat ik daar regelmatig ruzie mee had in de douche. Maar de muziek blijft lekker van dat album. C.C. Patterson, Finally. Dan deze artiest. Zeker herkennen we al. Grote hit geweest van de Limit. Maar er zijn ook heel veel dingetjes onder water gebleven die ook zo waanzinnig lekker zijn. Neem je terug van 1985 met deze vergeten single van The Limit. Hier is Destiny nog een keer in letter B.

Vergeet de single Destiny van The Limit. Er zijn nog meer werkjes van deze Nederlandse discogroep toen dat uit. Goed, het is bijna klaar mensen. Iedereen zit er weer bijna in. Het is bijna klaar. We gaan weer op weg naar het nieuws en de commercials. Maar we hebben nog een uur. Met daarin onder andere nog de markante 12 inch. En de zaken die je meldt via rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. En ook mensen die vanuit Den Haag luisteren via Excellent kunnen gewoon reageren. Wordt bijna op je wenken meteen bediend. Want de show is dan live op donderdagavond. Enjoy the show. Op weg naar het nieuws in ieder geval met de Richie Family en Give Me a Break. En zometeen terug voor deel 2. Tot zo.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. Twee rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier, elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

kijken in mijn playlist. Princess I Sam, je nummer 1, de short version staat hier. Nou, ik ben bijna wel zeker dat het de maxi was. Een lange uitvoering in ieder geval. De single versie is het in ieder geval niet geweest. Maar anyways, 1985, Princess Sam, je nummer 1, de lange versie. Daarmee begonnen we dan toch Let the Beast Take Control, deel 2. Wees welkom mensen. Het tweede uur met erin dat de markante 12 is. En nog veel meer langere singles. We begonnen al met een langere single. En ook deze is wat langer. Maar we vullen niet het hele uur met maxi's. Er zijn ook heel veel single versies bij. Let the Beats Take Control, wees welkom mensen. 1982, Royce Royce en Best Love is hier in Let the Beats Take Control.

Nummer 2 hit van Mr. Fix It. De discotheque uit 1981. Nee, 1991 zelfs. Wat dat betreft was het in de periode van de Turn to Base CD's. Dat was een beetje eind jaren 80, begin jaren 90. Hè, dat die serie uitkwam. Dan deze dame, 1989. Een van de laatste singles die ik me kan herinneren die in de top 40 heeft gestaan van Donna Summer. Daar werd het heel stil rondom deze dame, helaas. Let the Beats Take Control, 1989. Donna Summer en Breakaway is terug.

Zo in de jaren 80 dan nog een hitje. Stella Dane en Tell It To My Heart. Marianne zegt helemaal fan te zijn van deze dame. Dat wilde vroeger graag op haar lijken. Kan natuurlijk. Mijn zus wilde graag op een van de Doritos lijken. En was mijn jongere zus. Mijn oudste zus wilde weer lijken op een van de bandleden van Love. Tja, als iedereen zijn eigen favorieten natuurlijk van vroeger. Ik wilde graag op Chaka Khan lijken, maar dat werd een beetje lastig. Let the beat control. Nog meer disco pop plaatjes, om het zo maar te zeggen. Herinner je dit nog? That's What Love Can Do is de B-kant. Of de A-kant. Maar dit is de B-kant, zo moet ik zeggen. Boy Crazy. One thing leads to another.

blijft altijd leuk, hè? Die misverstandjes uit de jaren 90, zo te zeggen. Boy Crazy, ze hadden twee singles bij mij. Dat was dus inderdaad One Thing Leads to Another en That's What Love Can Do. Net als het B-kantje van That's What Love Can Do. Boy Crazy dus. Leidt ons naar de markante 12 inch. Lange dansbare platen, schrijf zit, tweede of uit. Misschien wat dit praat is van nu. Jij mag het zeggen. Als je daarvoor goede ideeën hebt, dan kun je dat doorgeven. Even mailen naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte rij.

0: aan de SOS Band. Deze band heeft geen enkele single in de 40 in Nederland. Maar ik weet zeker, als jij fan bent van de BBQ Band en van de SOS Band, dat je dit ook prima kunt vreten, om het zo maar te zeggen. Neem je in de markante 12 inch terug naar 1985. 50 Second Street en Tell Me How It Feels, Jordan the Extended. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Terug naar 1985 met Philly Second Street en Tell Me How It Feels. Groot-Brittannië deze band, opgericht in 1980. En waren actief tot 1991, de nodige hits gemaakt. Alleen deze is mij bijgebleven eigenlijk. 50 Second Street en Tell Me How It Feels. Je hoorde hem vandaag in de McCandert 12 Inch. Goeie ideeën hiervoor. Dit item dan. Laat het mij maar weten. Mail het maar door via reinhard@discoplasticradio.nl. Ook ideeën voor het origineel de cover. Of gewoon je favoriete discoplaat. Geef het maar door en wij gaan aan de slag voor je. Nog meer high energy disco, om het zo maar te zeggen, uit de jaren 80. We zaten net in 1985. We gaan een jaartje terug de tijd in weer. En dan komen we uit op 1984. En ook deze dame regelmatig in de discotheek te horen. Michael Brown. And he's a saint, he's a sinner.

Maar doorsnee draaien bij geen Nederlandstalige muziek. Hopelijk een keertje noodweer in de disco, maar... Maar als je dat 5 keer op een dag doet, wordt het ook vervelend, hè? Maar wel Nederlandse producties. Maar dat is weer een andere discussie. De Pointer Sisters en American Music terug in 1982 al hier in deze disco show geheten. Let the Beat Take Control.

van Spierwellers. En zeg het voor de donderdagavond de making-of. Als je erbij wil zijn, dan kan dat tussen 8 en 10 uur op donderdagavond in beeld en geluid via www.discocasaradio.nl en ook via www.excellentfm.nl kan je meekijken en uiteraard de radioshow besturen. Jij zit op de bank, je hebt de show aanstaan op de Smart TV. Geluid op een goede stereo-installatie is wel fijn, dan gaat het wat worden. Ik heb er nog eentje voor je. Mickey en Dance Lover. Ik zeg het de volgende keer, dan weer let de Beat Stay Control. Tot dan.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit donderdagavond wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is... Met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Dus met welk album won Taylor Swift in 2010 het eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Was dat 1989? Fearless of Speak Now? Was dat dus Red, 1989, Fearless of Speak Now? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we de spullen die we hebben voor je klaar hebben staan, die naar je toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Is dat 1989? Was dat Fearless? Of was dat Speak Now? Dus Reds, 1989, Fearless of Speak Now. Als jij het al juiste antwoord weet, stuur die dan naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van de Troje, maar één ding wil, terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey van het grote spektakel, Ted en magische lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren naar Radio.

0: De headlines uit het nieuws.
1: In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Katshuis. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Dierendag, liever aandacht dan nog een zak snacks. Zondag 4 oktober is het Dierendag. Voor dierenwinkels is dat natuurlijk een uitstekende reden om de schappen vol te leggen met speeltjes, snacks, mandjes en cadeaupakketten. Maar misschien is het aardig om Dierendag dit jaar eens niet alleen als koopmoment te zien. Voor een hond kan een extra lange wandeling interessanter zijn dan de zoveelste speeltje. De kat is vaak minstens zo blij met een kartonnen doos, een nieuwe verstopplekje of 10 minuten over onverdeelde aandacht. En wie konijnen, vogels of andere dieren heeft, kan Dierendag gebruiken om een kritisch naar het leefomgeving te kijken. Dat klinkt misschien feestelijker dan een zak hondenkoekjes, maar is waarschijnlijk waardevoller. Dierendag wordt ieder jaar 4 oktober gevierd. Die datum is gekoppeld aan de feestdag van de Franciscus van Assisi, die bekend staat om zijn bijzondere aandacht voor dieren en natuur. Inmiddels is 4 oktober vooral een moment geworden waarop mensen wereldwijd stilstaan bij dierenwelzijn. En dat hoort ook een praktische vraag bij. Hier past het dier nog bij ons dagelijks leven. Krijgt het genoeg beweging, uitdaging en rust? Zijn nagels, gebit, vacht en gewicht, zijn die in orde? Kleine veranderingen kunnen veel verschil maken. Wie geen huisdier heeft, kan trouwens net zo goed meedoen. Denk aan een bijdrage aan een lokaal dierenasiel. Oude handdoeken die daar vaak welkom zijn. Of simpelweg wat extra aandacht waar dieren in de eigen omgeving zitten. En voor ouders is Dierendag een mooie aanleiding om kinderen uit te leggen dat een huisdier geen speelgoed is. Die leuke momenten horen erbij, maar voeren, schoonmaken, uitlaten en dierenartskosten, ja, dat is heel duur tegenwoordig, net zo goed. Dus ja, koop gerust iets lekkers voor de hond of kat, maar ga er vooral iets bij dat het niet een cadeaupapierpastijd is. Want als dieren zelf een verlanglijstje zouden schrijven, stond aandacht waarschijnlijk een stuk hoger dan een nieuw plastic piepspeeltje. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Suzanne Sundfer brengt een album uit dat bijna altijd een stem- en kerkoorlog bevat. Op vrijdag 2 oktober verschijnt Revelation of Divine Love, het nieuwe album van de Noorse zangeres en singer-songwriter Suzanne Sundfer. En wie haar kent van rijk geproduceerde elektronische pop, krijgt deze keer iets heel anders. Het album is live opgenomen in de Noorse kerk en bestaat in essentie uit twee elementaire delen. Sundfers stem en een pijporgel. Geen grote product, popproductie, geen volle band en nauwelijks afleiding. De inspiratie komt uit teksten van Julian of Norwich, een Engelse mystica uit de 14e eeuw. Zij schreef Revolution of Divine Love. Dat geldt als het vroegst bekende Engelstalige boek dat door een vrouw is geschreven. Sundfer gebruikt op het album teksten uit de historische Engelse vertaling daarvan. Dat klinkt misschien behoorlijk zwaar voor een vrijdagse albumrelease, maar juist een eenvoud maakt het project opvallend. In een tijd van popproducties, soms uit honderden digitale sporen bestaat, kiest zij bewust voor ruimte, akoestiek en instrument dat letterlijk een hele kerk kan vullen. Het is haar 8e studioalbum sinds haar vorige plaat Blomy uit 2023 veranderde er veel in haar leven. Ze werd moeder van twee kinderen en verhuisde de stad van het Noorse platteland. Volgens haar eigen toelichting speelde de periode van rust en waardering en verandering een belangrijke rol bij het ontstaan van deze muziek. Sundfer is in Nederland misschien geen artiest die dagelijks op grote commerciële zenders langskomt, maar op onze muziekliefhebbers heb je een stevige reputatie. Zo werkte ze eerder met een Roykamp en combineerde ze jaren pop, elektronica en klassieke invloeden. Wie vrijdag dus een totaal anders wil horen dan de gemiddelde nieuwe releases, kan deze plaat proberen. Koptelefoon op, telefoon weg en lekker luisteren naar wat er gebeurt wanneer een artiest juist bijna alles weglaat. En dat waren ze dan, of dit was het dan, het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 2 oktober. Dan hebben we een huis vol op NPO 1 om 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Dan De Bouwers, een nieuwe fase. Chris viert zijn 25e verjaardag terwijl Frans Junior wacht. Ja, waarop? Dan de slimste mens, Fimme Bakker, die is de uitdager. Keuringsdienst van Waarde, die sluit de avond af. Dan hebben we om 5 voor 8, Meldpunt Actueel, een consumentenprogramma. 2 voor 12, een spelshow. En dan Café Kokkelman, praatprogramma over media, actualiteit en politiek. Nieuwsuur komt er achteraan om 10 uur. En dan de Stand van Nederland, de generatie Next, die sluit de avond af. Dan hebben we om 8:30 van Cote & The Bee 50 jaar Simplistisch Verbond. In deze compilatie uitzendingen passeren de hoogtepunten. Sluipschutters komt erachteraan om 9:55. 90's Dance die sluit daar de avond af. Dan Got Talent hebben we om 8:00 op RTL 4. Bart zet de jury op scherp en dat duurt tot 10:00, want dan hebben we Rensen en daarna Lubach die sluit de avond af. Dan hebben we de douane in actie. Gerechtelijk douane Diana Keert leert haar nieuwe medewerkers ja, dat zij iets moeten gaan doen. 112 vandaag erachteraan en 24 hours in de ER. Grote gezinnen, grote vakanties op SBS 6. Dan om 8:30 erachteraan. Vandaag Inside, het praatprogramma met Wilfred Gené, Jan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9, Let Him Go, een dramafilm uit 1963, dus een oude film. Daarna Sleepers om 10:45, een thriller uit New York uit 1960, dus die sluit de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 8:30, Sheriff Country op 9:50. 10:50 hebben we Chicago Fire. Dan de Big Bang Theory op Veronica om 8:00, brandweer 010, brand, ernstige verkeersongevallen en medische noodsituaties. Om 9:50 de overtreders, op straat, in de natuur, in de OV en overal zijn ze, die overtreders. En de Undercover in Nederland, die sluit daar de avond af. En dat waren ze, de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent, en de vraag van vandaag is... Met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Dus met welk album won Taylor Swift in 2010 het eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Was dat 1989? Fearless of Speak Now? Was dat dus Red, 1989, Fearless of Speak Now? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we de spullen die we hebben voor je klaar hebben staan, die naar je toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Is dat 1989? Was dat Fearless of was dat Speak Now? Dus Reds, 1989, Fearless of Speak Now. Als jij het juiste antwoord weet, stuur die dan naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio... Troje, maar één ding wil, terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odysseus, Odyssey is van het grote spektakel, Ted en Magische Lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren naar Radio Excellent.

0: headlines uit het nieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Dierendag, liever aandacht dan nog een zak snacks. Zondag 4 oktober is het Dierendag. Voor dierenwinkels is dat natuurlijk een uitstekende reden om de schappen vol te leggen met speeltjes, snacks, mandjes en cadeaupakketten. Maar misschien is het aardig om Dierendag dit jaar eens niet alleen als koopmoment te zien. Voor een hond kan een extra lange wandeling interessanter zijn dan de zoveelste speeltje. De kat is vaak minstens zo blij met een kartonnen doos, een nieuwe verstopplekje of 10 minuten over onverdeelde aandacht. En wie konijnen, vogels of andere dieren heeft, kan Dierendag gebruiken om een kritisch naar het leefomgeving te kijken. Dat klinkt misschien feestelijker dan een zak hondenkoekjes, maar is waarschijnlijk waardevoller. Dierendag wordt ieder jaar 4 oktober gevierd. Die datum is gekoppeld aan de feestdag van de Franciscus van Assisi, die bekend staat om zijn bijzondere aandacht voor dieren en natuur. Inmiddels is 4 oktober vooral een moment geworden waarop mensen wereldwijd stilstaan bij dierenwelzijn. En dat hoort ook een praktische vraag bij. Hier past het dier nog bij ons dagelijks leven. Krijgt het genoeg beweging, uitdaging en rust? Zijn nagels, gebit, vacht en gewicht, zijn die in orde? Kleine veranderingen kunnen veel verschil maken. Wie geen huisdier heeft, kan trouwens net zo goed meedoen. Denk aan een bijdrage aan een lokaal dierenasiel. Oude handdoeken die daar vaak welkom zijn. Of simpelweg wat extra aandacht waar dieren in eigen omgeving zitten. En voor ouders is Dierendag een mooie aanleiding om kinderen uit te leggen dat een huisdier geen speelgoed is. Die leuke momenten horen erbij, maar voeren, schoonmaken, uitlaten en dierenartskosten, ja, dat is heel duur tegenwoordig, net zo goed. Dus ja, koop gerust iets lekkers voor de hond of kat, maar ga er vooral iets bij dat het niet een cadeaupapierpastijd is. Want als dieren zelf een verlanglijstje zouden schrijven, stond aandacht waarschijnlijk een stuk hoger dan een nieuw plastic piepspeeltje. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Suzanne Sundfer brengt een album uit dat bijna altijd een stem- en kerkoorlog bevat. Op vrijdag 2 oktober verschijnt Revelation of Divine Love, het nieuwe album van de Noorse zangeres en singer-songwriter Suzanne Sundfer. En wie haar kent van rijk geproduceerde elektronische pop, krijgt deze keer iets heel anders. Het album is live opgenomen in de Noorse kerk en bestaat in essentie uit twee elementaire delen. Sundfer's stem en een pijporgel. Geen grote popproductie, geen volle band en nauwelijks afleiding. De inspiratie komt uit teksten van Julian of Norwich, een Engelse mystica uit de 14e eeuw. Zij schreef Revolution of Divine Love. Dat geldt als het vroegst bekende Engelstalige boek dat door een vrouw is geschreven. Sundfer gebruikt op het album teksten uit de historische Engelse vertaling daarvan. Dat klinkt misschien behoorlijk zwaar voor een vrijdagse albumrelease, maar juist een eenvoud maakt het project opvallend. In een tijd van popproducties, soms uit honderden digitale sporen bestaat, kiest zij bewust voor ruimte, akoestiek en instrument dat letterlijk een hele kerk kan vullen. Het is haar 8e studioalbum sinds haar vorige plaat. Blow Me uit 2023 veranderde er veel in haar leven. Ze werd moeder van twee kinderen en verhuisde de stad van het Noorse platteland. Volgens haar eigen toelichting speelde de periode van rust en waardering en verandering een belangrijke rol bij het ontstaan van deze muziek. Sundfer is in Nederland misschien geen artiest die dagelijks op grote commerciële zenders langskomt, maar op onze muziekliefhebbers heb je een stevige reputatie. Zo werkte ze eerder met een Roykamp en combineerde ze jaren pop, elektronica en klassieke invloeden. Wie vrijdag dus een totaal anders wil horen dan de gemiddelde nieuwe releases, kan deze plaat proberen. Koptelefoon op, telefoon weg en lekker luisteren naar wat er gebeurt wanneer een artiest juist bijna alles weglaat. En dit was het dan, Entertainment Nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 2 oktober. Dan hebben we een huis vol op NPO 1 om 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Dan De Bouwers, zijn nieuwe fase. Chris viert zijn 25e verjaardag terwijl Frans Junior wacht. Ja, waarop? Dan De Slimste Mens, Fimme Bakker, die is de uitdager. Keuringsdienst van Waarde, die sluit de avond af. Dan hebben we om 5 voor 8, Meldpunt Actueel, een consumentenprogramma. 2 voor 12, een spelshow. En dan Café Kokkelman, praatprogramma over media, actualiteit en politiek. Nieuwsuur komt er achteraan om 10 uur. En dan De Stand van Nederland, de generatie Next, die sluit de avond af. Dan hebben we om 8:30 Van Cote en de Bie, 50 jaar Simplistisch Verbond. In deze compilatie uitzendingen passeren de hoogtepunten. Sluipschutters komt erachteraan om 9:55. 90's Dance, die sluit daar de avond af. Dan Got Talent hebben we om 8:00 op RTL 4. Bart zet de jury op scherp en dat duurt tot 10:00, want dan hebben we Rensen en daarna Lubach, die sluit de avond af. Dan hebben we De Douane in actie. Gerechtelijk Diana Keert leert haar nieuwe medewerkers dat zij iets moeten gaan doen. 112 vandaag erachteraan en 24 hours in de IR. Grote gezinnen, grote vakanties op SBS 6. Dan om 8:30 erachteraan. Vandaag Inside, het praatprogramma met Wilfred Gené, Jan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9, Let Him Go, een dramafilm uit 1963, dus een oude film. Daarna Sleepers om 10:45, een thriller uit New York uit 1960, dus die sluit de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 8:30, Sheriff Country op 9:50. 10:50 hebben we Chicago Fire. Dan de Big Bang Theory op Veronica om 8:00, brandweer 010, brand, ernstige verkeersongevallen en medische noodsituaties. Om 9:50 de overtreders, op straat, in de natuur, in de OV en overal zijn ze, die overtreders. En de Undercover in Nederland, die sluit daar de avond af. En dat waren ze, de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio X.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: De headlines uit het nieuws. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: de headlines uit het nieuws. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent.
1: Is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Twee 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.